Shit,

I'm not going to do that.

Tot 10 uur is dit het programma De Ochtendeditie. Op concertcenter.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat al niet bent. Al vanaf €25 per jaar steunt u ons en helpt u ons onze programma's te blijven uitzenden.

Tot 10 uur is dit het programma De Ochtendeditie. Op concertzender.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat al niet bent. Al vanaf €25 per jaar steunt u ons en helpt u ons onze programma's te blijven uitzenden.

Tot zover deze aflevering van de ochtendeditie, die vandaag werd samengesteld door Niklaas Hoekstra. Met dank aan Muziekweb. Graag tot morgen.

Dit is de concertzender met meesterpianisten. Waarom denken we bij Bach eigenlijk altijd snel aan het orgel, terwijl hij toch wel het meest gespeeld wordt op alle niveaus op de piano? Tijdens zijn leven was Bach niet de wereldberoemde componist zoals we hem nu kennen, maar vooral bekend als een absolute virtuoos op het orgel. Omdat hij daar zoveel verstand van had, werd hij door heel Duitsland gevraagd om nieuwe orgels te keuren en in te wijden. Dit leverde hem in zijn tijd enorm veel naamsbekendheid op. Ook werkte hij natuurlijk het grootste deel van zijn leven voor de kerk, en in de Lutherse kerkdienst speelde het orgel een centrale rol. Veel van zijn vroege en middelste creatieve periode stond in het teken van kerkelijke muziek, zoals koraalvoorspelen en fuga's die specifiek voor dit instrument zijn ontworpen. Dus dan zien we Bach al snel voor ons geestesoog vol op het orgel. Bach heeft dan ook een aantal van de allerbekendste orgelstukken uit de muziekgeschiedenis geschreven. Een heel belangrijk voorbeeld hiervan is de Toccata en Fuga in D klein. Vrijwel iedereen kent de iconische, dreigende beginnoten van dit stuk. Omdat dit soort werken zo indrukwekkend en krachtig klinken, zijn ze voor altijd in ons collectieve geheugen gekoppeld aan zowel Bach als het orgel. Maar het kan met net zoveel energie op de piano. Ferruccio Busoni heeft een transcriptie gemaakt van Bachs Toccata en Fuga voor de piano. En u hoort dit werk nu uitgevoerd door Nikolai Demidenko.

U hoorde Bach's Toccata en Fuga, eigenlijk voor het orgel, maar voor de piano bewerkt door Busoni en gespeeld door Nikolai Demidenko. Bach was in zijn tijd dus een echte orgelman, de beste uitvoerder, de grootste orgelkenner. Zijn orgelpartijen uitvoeren op een moderne piano werkt eigenlijk niet, en wel om meerdere redenen. Het orgel heeft veel meer toetsen, zowel toetsen voor de vingers als voor de voeten. En tonen kunnen oneindig worden aangehouden en kom daar maar eens om op de piano met zijn snel wegstervende toon. Ook de klankkleur kan op het orgel veranderd worden. Zo gezien is de moderne piano maar een beperkt instrument. Kerken waren natuurlijk eeuwenlang de belangrijkste plek waar de grote orgels stonden. Maar het is te beperkt om te zeggen dat een orgel daarom een kerkelijk instrument is. Het is in de eerste plaats een veelzijdig muziekinstrument met een geschiedenis die veel verder teruggaat dan de kerk. Dan kunt u nu gaan luisteren naar Bach op het orgel. Dat zouden we eigenlijk allemaal vaker moeten doen, want Nederland is het dichtst beorgelde land ter wereld en met de hoogste kwaliteit. Hier is de Nederlandse organist Aart Bergwerf die de vijfde orgelsonate van Bach speelt.

Dat was Aart Bergwerf met de vijfde orgelsonate van Bach, BWV nummer 529 in C groot. We gaan weer terug naar de piano, gezien vanuit het orgel toch een instrument met wat beperkingen. De Duits-Schotse pianist en componist Eugène d'Albert had Duitse en Franse roots en had de Britse en later de Zwitserse nationaliteit. Ook was hij leerling van Franz Liszt, met wie hij de liefde voor Bach deelde. We laten u nu de bewerking voor piano van d'Albert van Bachs Passacaglia voor orgel horen, uitgevoerd door Ernst Breidenbach.

Zo klonk Bach's Passacaglia voor orgel, BWV nummer 582 in C-klein, in een pianobewerking van Eugène d'Albert, gespeeld door Ernst Breidenbach. Als we het over Bach, orgel en piano hebben, kunnen we natuurlijk niet om Max Reger heen. Zijn pianobewerkingen van Bach zijn niet alleen praktische arrangementen, ze zijn ook interpretaties van wat er in Bach's noten besloten ligt. U kunt gaan luisteren naar Preludium en Fuga voor orgel, BWV nummer 552 van Bach, in de versie van Reger, gespeeld door Marcus Becker.

U heeft in deze aflevering van Chroniek van de Nederlandse Muziek geluisterd naar muziek van Daniël de Lange. Naast componist en cellist was de Lange ook de eerste beroepsmuzikus die tevens muziekrecensent was. Op het laatst van zijn leven kreeg hij een bijzondere belangstelling voor theosofie en dat was de reden dat hij met zijn echtgenote verhuisde naar het Amerikaanse San Diego, een belangrijk theosofisch centrum. Daar overleed hij in 1918. Informatie over de gespeelde werken vindt u op de website concertzender.nl en op de Concertzender-app. U kunt daar ook informatie vinden over hoe u ons kunt steunen als donateur of als vrijwilliger. De techniek was vandaag in handen van Robert Oro. Mijn naam is Lieke van der Voort en dit programma werd vandaag voor u samengesteld door Henk Hielkema.

0: Muziekmakers der Nederlanden. Presentatie Aad van Nieuwkerk.
1: In deze aflevering een tweede selectie uit de muziekkeuze van componist, gitarist en instrumentenbouwer Aart Strootman. Aart is dit jaar de stadscomponist van Rotterdam. In de podcastaflevering met Aart hoor je meer over zijn werk en over zijn inspiratie. De muziekkeuze die voor de podcast als rode draad gold, bevat onder meer muziek van Alva Noto, Radiohead, Nick Berch, Dawn of Midi en Skooli Sverrisson. Dit uur muziek van Aart Strootman zelf, maar ook van Alva Noto met Ryuichi Sakamoto, van het album Insen, de remaster uit 2022, en strakjes ook nog enkele tracks van de Zwitserse pianist Nick Berch met zijn band Ronin, van het live album uit 2019. De speellijst van dit programma is te vinden op de website van de concertzender. Nu eerst Alva Noto en Ryuichi Sakamoto.

Alva Noto en Ryuichi Sakamoto van het album Insen. Naar aanleiding van de muziekkeuze van componist Aart Strootman, die in de podcastaflevering van Muziekmakers der Nederlanden van afgelopen maandag te horen was. Gemakkelijk terug te vinden via de website van de concertzender, maar ook op bijvoorbeeld Apple Podcasts. Muziek nu van Nick Batch en Ronin. Live opnamen op cd uitgebracht in 2019.

Modul 42 en modul 35 van Nick Bertsch en zijn band Ronin. Tot slot nog werk van de gast van de podcastversie van dit programma van deze week, Aart Strootman, zijn Obscure Atlas. Uitgevoerd door Jelena Basilova, de piano, Konstantin Napolov, slagwerk en stem en Maya Friedman, cello.

Goedemiddag dames en heren, het is 1 uur geweest. Tijd voor geen dag zonder Bach op de concertzender. Ja, vandaag komt dan die lievelingskantate van mij. Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 56. Samen met Ich habe genug is dat wel een topkantate. Dat zijn dus baskantates, maar wat zijn ze mooi. En je zingt ze meteen mee. Maar ze zijn ook inhoudelijk heel goed. Let op de tekst. Er zit niet een extra theologie achter, maar wel de kruidstap, dat is de kruisstaf, kennen wij niet. Het is zo'n staf, hè, een steun is dat, als het kruis, het kruid. Het gaat vooral, Bach, op het woordje gerne. Want hoe zwaar dat dragen van dat kruis ook is, ik doe het gerne. Met overtuiging, met liefde, ik doe het. Maar dat tragen, dat hoor je door de hele kantate gaat die doorgaande dracht van dat kruis. En dat is een van de sterke punten van deze kantate. En ja, wie zal hem uitvoeren, dat zult u zich afvragen. Nou, we kwamen toch weer bij de Bach-stiftung van Rudolf Lutz uit. U hoort 3 leden van het koor. Lia Andres sopraan, alt is Alexander Raoul en de tenor is Clemens Vlemig. En ja, wie is de bas? Dat vonden wij de mooiste. Klaus Mertens, de vriend van Ton Koopman.

U hoorde kantate 56, Ich will den Kreuzstab gerne tragen, uitgevoerd door Lia Andres, Alexandra Rauwol, Clemens Vlemich en Klaus Mertens. Onder leiding van Rudolf Lutz stond de Bach Stiftung St. Gallen. En wij gaan door met het klavierconcert in G klein, BBV 1058, best heel bekend. Hier uitgevoerd door Mario Sarecchia op het klaversymbool. Het is een Belg die in Amsterdam woont. Ja, dat is allemaal niet zo gek. Met La Petite Bande, alleen van Sigiswald Kuiken.

U heeft net geluisterd naar de fantasie in G-klein BWV 917, uitgevoerd door Magdalena Hoffman op de harp. En we gaan door met de prelude, fuga en allegro in S BWV 998 in een arrangement voor gitaar door Feza Lasila en de CD heet Water Through Ice.

U hoorde BWV 998, een bewerking voor gitaar door Veza Lazila, van de prelude en fuga en allegro in S. Ik dank u voor uw aandacht, Govert-Jan Bach en Hans Wehman. Graag tot morgen.

U hoorde het pianokwartet uit 1842 van Robert Schumann. We besluiten deze uitzending van concertzender Live Archief, die in het teken staat van het naderende einde van de Van Swieten Society, met het klarinetquintet van Johannes Brahms. Dit even lyrische als melancholische meesterwerk componeerde Brahms in het najaar van 1891 in slechts 4 weken tijd. En dat deed hij voor de briljante klarinetist Richard Mühlfeld, voor wie hij ook 2 sonates en een trio schreef. Het quintet bestaat uit 4 delen. Allegro, Adagio, Andantino presto non assai, ma con sentimento en con moto. U hoort Frank van der Brink klarinet, Helene Hulst viool, Ivan Iliev viool, Bernadette Verhagen altviool en Stuart Pinkamp cello.

Dat was het klarinetkwartet in B klein opus 115 van Johannes Brahms, zoals dat werd uitgevoerd op 23 april 2017 door Frank van der Brink, klarinet, Helene Hulst, viool, Ivan Iliev, viool, Bernadette Verhagen, altviool en Stuart Pinkomp, cello. U hoorde een bloemlezing uit de concerten van de Van Swieten Society in het seizoen 2016-2017, genomen in de Waalse Kerk in Amsterdam. De opnames werden door de concertzender gemaakt door Larva Peruzzotti en geproduceerd door Chris Pitt. Samenstelling Matthijs Dekker. Voor zover de tijd het toelaat, kunt u nu nog luisteren naar de oprichter en spil van de Van Swieten Society, fortepianist Bart van Oort. U hoort hem in de Fantasie in Vies Klein, opus 28 van Felix Mendelssohn Bartholdy.

Renault van zijn nieuwe CD, die momenteel alle verkooprecords breekt in Frankrijk. En ook in de media is die alom vertegenwoordigd. Hij klinkt weer vertrouwd, al zou hij een jaar of 10 geleden met zijn rebelse imago niet zo snel gezongen hebben dat hij een agent had omhelst. Dat doet hij wel op zijn nieuwe CD, terugblikkend op de herdenkingsbijeenkomst begin vorig jaar van de aanslagen op Charlie Hebdo, waarbij een aantal goede vrienden van Renault werden gedood. Bij die herdenkingsmars door Parijs in januari 2015 verbroederde links en rechts voor één keer.

Miss Maggie, een ode aan alle vrouwen, behalve aan premier Thatcher. Dat lied veroorzaakte een rel in 1985 toen de Britse tabloids het oppikten en een actie tegen Renault begonnen. Die het lied trouwens ook in het Engels had opgenomen, maar dat durfde de platenmaatschappij toen niet uit te brengen. Het is fijn dat Renault nog leeft en een nieuwe cd heeft kunnen uitbrengen na al die jaren drankgebruik en roken. Dat doet hij nog steeds, dat laatste trouwens. Hij rookt nog altijd 3 pakjes per dag. Dus het is de vraag of hij heel oud zal worden, al is hij nu dan gestopt met drinken. Hij is nu begin 60. In 1988 blikte hij alvast vooruit naar zijn 100ste verjaardag, wanneer hij een kalm bestaan hoopt te leiden. Zonder al te veel plezier, maar ook zonder wensen en waarin hij alle ellende in de wereld al lang is vergeten.

putain de camion over de vrachtwagen die in 1986 een einde maakte aan het leven van de komiek Coluche, die met zijn motor tegen die vrachtwagen was aangereden op de autosnelweg. Renault leerde Coluche kennen in het acteurswereldje waarin hij begin jaren 70 verkeerde. Hij wilde toen zelf acteur worden en hij had ook zeker talent, want dat bleek wel toen hij in 1993 een hoofdrol speelde in de film Germinal van Claude Berry, een verfilming van het bekende boek van Émile Zola over het armoedige bestaan van mijnwerkers. De opa van Renault, die was zelf mijnwerker geweest. Als ode aan hem nam Renault datzelfde jaar 1993 een plaat op in het dialect van Picardie, waar die opa vandaan kwam. Ik draai daarvan Le Tomate.

0: samba.
1: Adios Zapata, over de revoluties in Zuid-Amerika, waar meestal niet zoveel van terecht kwam, in positieve zin in ieder geval. Renaud die was vaak erg politiek geëngageerd in zijn teksten, maar niet zozeer op zijn laatste plaat. Hij heeft laten weten ook dat hij niet meer op president Hollande zal stemmen. Die heeft hem nogal teleurgesteld met zijn rechtse beleid, terwijl hij toch als linkse kandidaat werd verkozen. Vroeger was Renaud een grote bewonderaar van François Mitterrand, die hij ook regelmatig brieven schreef. Brieven waarin hij trouwens ook flinke kritiek uitte regelmatig. De president die las die brieven ook wel, dat is later wel gebleken toen hij hem een keertje opzocht. Na de dood van Mitterrand zong Renaud in 1996 een lied over diens hond Baltique, die tijdens de herdenkingsdienst niet in de kerk mocht, maar de hele dienst buiten voor de deur moest wachten aan de hand van, of aan de lijn van een oud minister.
2: Ils ont peut-être eu peur que je pisse sur le marbre du bénitier, ou pire que je m'accroupisse devant l'autel immaculé, peur que je ne lève la patte quelque part dans les allées, où siège cette foule ingrate qui nous parle d'humanité. Ils ont considéré peut-être que c'est un amour pas très catholique, que celui d'un chien pour son maître, alors ils m'ont pris.

Dr. Renaud, Dr. Renard over de Jekyll en Hyde in Renaud. Het stond op de cd Boucan d'Enfer die hij in 2002 uitbracht na 6 jaar stilte, een diepe depressie en drankmisbruik. Wat de redding had gebracht was dat hij verliefd was geworden op zangeres Roma Cerda, die hem ook een zoon zou schenken, Malone. Maar helaas stak de depressie na een paar jaar opnieuw de kop op en pas vorig jaar kwam er weer licht aan het eind van de tunnel. En nu is er dus een nieuwe cd waar we straks nog een lied van zullen laten horen. Nu eerst iets van zijn cd Rouge Sang uit 2006. Een lied over de bourgeois bohème. De artistieke salonsocialisten waar hij zichzelf ook een beetje toe rekent. Les Bobos.

Rouge Sang zong Renaud in 2016 en lied tegen de stierengevechten. In 2009 verscheen zijn voorlaatste cd Molly Malone met vertaalde Ierse traditionals. En een van de liedjes daarop, daarin kondigde hij al een beetje zijn afscheid aan. Maar het hield ook een belofte in, want hij zingt Je reviendra, ik zal terugkomen.

0: Het Hammondorgel. Log, zwaar, niet te tillen, vaak stuk, moeilijk te bespelen. Wat is er in godsnaam zo aantrekkelijk aan het Hammondorgel? Het is gevierd en verguisd. En het zindert al bijna 100 jaar in zowat alle muziekstijlen. Van wereldhits tot in hoorspelen. Zijn iconische sound treft het hart, nee, eerder de onderbuik. Wat maakt het Hammondorgel zo bijzonder? Een podcastserie door Charlie Kroijmans, Karin Klooster en Aad van Nieuwkerk. 14 organisten die vertellen over hun instrument. Dit is aflevering 12, de perfecte imperfectie. Er is iets met het Hammondorgel wat het extra aantrekkelijk maakt. In deze aflevering proberen we dat bloot te leggen. We vragen Boy Ingwersen of het te maken heeft met de beperkingen van het instrument.
1: Ik denk dat het te maken heeft met ook een soort van lompheid en dat het niet helemaal perfect is. Want ja, ze hebben in al die elektronische orgels die ze daarna hebben gemaakt, hebben ze in principe alle imperfecties hebben ze elektronisch nagebootst. Waardoor het als een puur instrument voelt. En ik denk dat dat ook het allergrootste verschil is. Zelfs inderdaad met vinyl, dat is ook... heeft ook zoveel imperfecties en je hoort gekraak en als je er tegenaan stoot, heel veel live DJ's die zweren bij vinyl. Maar dat is ook wat een soort van de magie eraan geeft. Dat het op het moment dat je dat moet inmixen, dat het dan ook een soort van net goed gaat, net niet goed gaat. Dat je hoort dat het op het randje zit. En ik denk dat dat spanning geeft. En ik denk dat die spanning zit ook in zo'n... Op het moment dat je dat moet inmixen, dat het dan ook een soort van net goed gaat, net niet goed gaat. Dat je hoort dat het op het randje zit. En ik denk dat dat spanning geeft. En ik denk dat die spanning zit ook in zo'n instrument. Dat,

Francesco Tristano speelde de zes delen van de eerste Franse suite van Johann Sebastian Bach. Ze staan op de cd Bach, The Six French Suites, die onlangs uitkwam. Details vindt u in de programmagids op concertzender.nl of in de app. De Franse suites zijn door Bach geschreven gedurende zijn tijd in Keuten. Waarom de suites als Frans worden aangeduid en een andere verzameling suites als Engels is niet duidelijk. In een muziektraktaat uit 1762, dus ruim na de dood van Bach, wordt de titel Franse suites voor het eerst vermeld. Is het vanwege de elegantie van de onderdelen, het veelal ontbreken van de preludes of wellicht de lengte die doet denken aan de werken van Couperin? Hoe het ook zij, de belangstelling voor suites gaat terug tot het begin van de carrière van Bach. Hij leerde de suite als muziekvorm kennen bij zijn mentor Georg Böhm in Lüneburg. Tegelijkertijd was rond 1700 de muziek van Franse componisten die voor klaverzimbel schreven echt in de mode. De zes Franse suites zijn in verschillende versies overgeleverd. Zo zijn bij suite 4 en 6 ook preludes bekend. In de uitvoering die we nu gaan horen is deze ook toegevoegd. U hoort de zesde suite met nogmaals Francesco Tristano op piano.

pianist Francesco Tristano. En die speelde de zesde Franse suite van Johann Sebastian Bach. Het staat op de cd Bach de Six French Suites, die in juni 2026 onder het label Naïve verscheen. Dit is het programma Nuove Musiche met oude muziek op recent uitgebrachte cd's. Van Johann Sebastian Bach gaan we naar de cd The Leipzig Collegium Musicum Volume 1. Music Before Bach, uitgebracht door het Neues Bachisches Collegium Musicum onder leiding van Reinhard Goebbel, kennelijk met het idee om meerdere volumes uit te brengen. Op deze cd werk van Duitsstalige componisten, waaronder Telemann, maar ook Heinichen, Fasch, Hoffmann, Graupner en de onbekende Johann Beer. Met name de keuze van Johann Friedrich Fasch lijkt in eerste aanleg wonderlijk, want die werd niet before, maar na Bach geboren, namelijk in 1688. Maar waarschijnlijk verwijst de term before naar het feit dat de andere componisten eerder dan Bach werkzaam waren voor een van de vele Collegia Musica in Leipzig. Bij Fasch was dat in 1718 en bij Bach pas in 1729. Hoe dan ook, laten we beginnen met Johann Beer, die wel 30 jaar voor Bach werd geboren, in 1655. We horen de ouverture voor strijkorkest en basso continuo in D groot, uitgevoerd door het Neues Bachisches Collegium Musicum onder leiding van Reinhard Goebbel.

Reinhard de Gubbel dirigeerde de ouverture voor strijkorkest en basso continuo in D groot van Johann Beer, uitgevoerd door het Neues Bachisches Collegium Musicum. En dat komt van de CD De Leipzig Collegium Musicale Volume 1, Music Before Bach. Van dezelfde CD nog een blokje muziek, een concert voor blokfluit en strijkorkest, om precies te zijn. Geschreven door de componist Christoph Graupner, rond 1731. Graupner is zo goed als vergeten, maar was in zijn tijd een grote naam. Bijzonder is het verhaal uit 1722, toen de kantor van de Thomaskirche in Leipzig overleed. Men dacht aan Telemann als opvolger en daarna aan Graupner. En Graupner wilde wel, maar zijn werkgever, de landgraaf van Hessen-Darmstadt, zag dat niet zitten. Om Graupner te behouden, verhoogde hij zijn salaris. En Graupner sloeg om die reden de post in Leipzig af, waarna de baan naar de derde keuze ging, Johann Sebastian Bach. Graupner had als expliciete laatste wens dat al zijn muziek na zijn dood vernietigd moest worden. Maar zijn familie negeerde die wens en er ontstond daarna een decennia lange juridische strijd tussen erfgenamen en het Hof van Darmstadt over het eigendom van de partituren. Ondertussen werden de manuscripten veilig opgeborgen in een kluis, maar omdat de muziek niet werd uitgegeven of gespeeld, raakte Graupner in de vergetelheid. Nu dan van Christoph Graupner het concert voor blokfluit en strijkorkest in F grote terts. U hoort Max Volbers op blokfluit en het Neues Bachisches Collegium Musicum onder leiding van Reinhard Gubbel.

Het concert voor blokfluit en strijkorkest in F grote terts van Christoph Graupner. Reinhard Kubbel leidt het Neues Bachisches Collegium Musicum. En u hoorde Max Volbers op blokfluit. En dit komt van de cd De Leipzig Collegium Musicum Volume 1, Music Before Bach, in juli 2026 uitgebracht door Pentatone. En daarmee besluiten we deze aflevering van Nuove Musiche. Blijf vooral luisteren naar de concertzender voor meer oude muziek, soms op piano. Mocht u meer informatie willen over dit of andere programma's, kijk dan op de website of in de concertzender app. En dit programma werd voor u samengesteld door Erwin Koster.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma L'Esprit Baroque. We gaan vandaag luisteren naar de familie Eccles, met twee C's. Vader en twee zonen, componist in Engeland en Frankrijk. We beginnen met de oudste zoon John, en die leefde van 1688 tot 1735. Rond 1700 was hij eerst lid en daarna master van The King's Music. John Eccles componeerde vooral theatermuziek, waaronder een stuk getiteld The Judgment of Paris. In dat stuk wordt de herder Paris gevraagd wie de drie godinnen, Juno, Pallas Athene en Venus, het mooist is. Uit dat stuk horen we nu eerst de inleidende symfonia in vier korte deeltjes en daarna de aria's van de drie godinnen waarin ze zich voorstellen.

Als laatste luisterde u naar twee aria's van José de Nebra, gezongen door Nuria Rial en begeleid door de Accademia del Piacere, onder leiding van Fami Alcai. En dat waren Tempesta Grande uit de zarzuela Vendado es Amor, no es Ciego en Adios Prenda di me Amor uit de opera Amor, Aumenta el Valor. We gaan nu terug in de tijd. De Franco-Vlaming Jacques de Werd leefde van 1535 tot 1586. Hij zou geboren zijn in het Limburgse Weert, maar andere bronnen zeggen in België. Hij staat bekend om zijn madrigalen. Het gezelschap Voce Suave koos repertoire uit zijn canzonetta Villanella en zijn nono libro de madrigali, gepubliceerd in 1588 en 1589. Het is muziek die het hele spectrum van de liefde bestrijkt, van flirterige canzonetta's en sensuele dialogen tot droevige sonetten op teksten van Petrarca, waarin de dood van de geliefde Laura wordt betreurd. De titel van hun album, Versi d'Amore, bevestigt deze keuze. We laten u vier nummers van dit album horen en bij de eerste drie, wat lichtere canzonetta's, koos het gezelschap ervoor deze met instrumentale begeleiding uit te voeren. Een theorbe, een barokgitaar, een viola da gamba en een blokfluit. Het zijn Un jour, il me alloa en De que sirve a los morenos en Ma punto amor.

met een prachtige zware bas. Het laatste lied was Quel Rossignol. Jacques de Wert, bewerking van Petrarca's sonnet 311. Als contrast voerde Voetje Suave dit a cappella uit, met als doel de verfijnde wisselwerking tussen de muziek en Petrarca's zeer persoonlijke, maar universele poëzie te belichten. Tot zover hun album Versi d'Amore. Voetje Suave trad in 2021 op in het Festival Oude Muziek in Utrecht. Nog meer vocale muziek nu, want we willen vandaag een voorzet geven op het thema Giving Voice van het komende Utrechtse festival. We duiken daarbij de renaissance in met het dan aanwezige Solazzo-ensemble. Het is in 2014 opgericht door vedelbespeelster Anna Tanislevskaya. Ze zijn oorspronkelijk net als Voetje Suave uit Basel afkomstig, maar waren altijd al internationaal van samenstelling met Russische, Franse, Duitse en Japanse muzici in hun gelederen. In 2015 ontdekte oprichter Tanislevskaya per toeval in Leuven een goed bewaard klein perkamenten manuscript uit rond 1470. En het bevatte polyfone Franse chansons uit de 15e eeuw en bestond uit 3 delen met 50 liederen, waarvan 12 tot dan toe onbekend. Het boekwerk staat sindsdien bekend onder de naam Leuven Chansonnier. Het bevat werken van Johannes Okergem, Gilles Bunchois en anderen, zonder naamsvermeldingen, maar ook een aantal anonieme composities. Tanislevskaya wijdde 7 jaar studie aan het werk en bracht met haar ensemble 4 cd's ermee uit. Als eerste chanson nu van de, in de mist der tijden verdwenen, componist Michelet. S'il advient que non deuil me tue, en dan van Gilles Bunchois, Je ne vis en que la pareille.

U luisterde naar het Solazzo-ensemble. Het bestond tijdens deze opname uit Yuki Sato en Perrine Diville, sopranen, Vivian Simon, tenor, Johanna Bartz, traverso, Sofia Danileskaya, vedel, Christophe Sommer, luid en Anna Danileskaya, vedel en leiding. Dit waren liefdesliederen van Franco-Vlaamse polyfonisten uit het recentelijk ontdekte liedboek Het Leuven Chansonnier. Een ontdekking die een wereldsensatie was in de wereld van de oude muziek. In deze eerste van vier hierop gebaseerde cd's zijn vooral liederen in het hogere register opgenomen. Op de volgende cd's andere selecties. U hoorde als laatste vier anonieme composities. De titels waren Tant est mignon, Henri Philippe, J'ai des semblants en het tot de vondst van het liedboek onbekende Tout dit vous voit mon souvenir. Voor zover nog tijd is, hoort u de luitist van Voce Suave met een Richard Care van Vincenzo Galilei. Een bekende achternaam, want inderdaad, hij was de vader van de beroemde astronoom. Dit was On Cloud 9. De playlist is te vinden in de gids op onze website concertzender.nl en in de app. En dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Johan Lefevre.

U luistert naar de Concertzender. In deze aflevering van Messa et cetera staat Spaanse kerkmuziek uit de 17e en 18e eeuw centraal. We horen werken van Antonio Soler, Francisco Javier García Fager en Juan García de Salazar. Drie componisten die elk op hun eigen manier laten horen hoe rijk en veelzijdig deze traditie is. Venite exultemus domino. Psalm 94 van Francisco Javier García Fager is een voorbeeld van de kerkmuziek die in het 18e eeuwse Spanje tot grote bloei kwam. García Fager werd in 1730 geboren en was meer dan 50 jaar werkzaam als kapelmeester aan de kathedraal van Zaragoza. Zijn stijl verenigt Italiaanse invloeden met een eigen Spaanse signatuur. En dat komt tot uitdrukking in de melodische helderheid, de evenwichtige opbouw en de directe relatie tussen tekst en muziek. De tekst van Psalm 94 is een oproep tot lof en aanbidding. U hoort nu deze psalmzetting, uitgevoerd door La Grande Chapelle onder leiding van Albert Recassin.

0: Nou, dat was een mooie sessie, Martijn.
1: Dank je.
0: Ik hoorde een live sessie van Martijn Piek. Martijn is hier bij ons. Martijn, kan je ons vertellen over jouw persoonlijke ervaring en verbinding met muziek in het algemeen? Hoe ben jij begonnen, bijvoorbeeld?
1: Ik ben begonnen in gewoon allerlei bandjes, gitaarbandjes. Ik speel gitaar. En dat heb ik best een intensieve tijd gedaan. En in 2000 zo ongeveer kwam ik dus in aanraking met die kunstenaar die ik al eerder noemde, Stefan Beldebos. Was een hele spontane ontmoeting. En hij was bezig met de installatie en had daar ideeën bij voor muziek. En ik had nog nooit iets gecomponeerd en dacht, ach, dat kan ik wel. En dat kwam ook omdat hij heel veel vertrouwen uitstraalde. Dat was echt heel erg fijn. En toen heb ik voor een installatie, performance, de combinatie eigenlijk, Jesus Blood Never Failed Me, het heette dat, heb ik mijn eerste elektronische composities gemaakt. Dat heeft zich voortgezet in meer elektronische composities. En toen had ik zoiets van, oh, dat. Ik kwam daarmee ook op heel veel verschillende plekken. En ik dacht, die plekken vind ik heel erg interessant. En toen heb ik ook op een gegeven moment ben ik zelf opnames gaan maken. En toen onder de naam Cinéma Perdu ook met behulp van die field recordings die ik op dat soort plekken maakte, mijn eerste CD uitgegeven. Die zoektocht naar de sfeer in een bepaalde ruimte. Die heeft mij echt tijdenlang gefascineerd. Kan ik een fysieke ruimte voor musiceren? Dat
0: Oh, ja.
1: was eigenlijk de opdracht die ik me. Ja, opdracht is, klinkt zo zwaar, maar dat onderzoek vond ik super
0: Ja,
1: interessant.
0: ja, ja.
1: En dat is ook waar een beetje de naam Cinéma Perdu vandaan komt. Dat je wel een soort soundtrack hebt, maar dat de film er niet meer is. Dus de beelden zijn er niet, maar ja, hoe verklank je een ruimte? En dan ga je op een hele andere manier ook naar plekken kijken of ja, luisteren in
0: Luisteren,
1: mijn geval. En dan kom je erachter dat bijvoorbeeld bij Amsterdam Centraal, dat iedere hal heeft een andere geluidsdruk op je oren.
0: ja. Aha, ja.
1: Langs de Nederlandse kust op verschillende plekken klinkt de zee en dat soort dingen
0: Ja,
1: anders. En
0: ja.
1: dat zijn telkens uitgangspunten geweest voor nieuwe opnames en nieuwe CD's. Toen kwam ik ook, las ik het, was een essay van Xenakis, geloof ik, de Cosmic City. En dat ging over zeg maar een soort ideale stad.
0: Ja.
1: En toen ben ik ook me meer gaan verdiepen in het werk van Xenakis. Zo ben ik ook meer op eigenlijk in aanraking gekomen met klankkunst. En van daaruit heeft mijn Cinéma Perdu project zich ook wel ontwikkeld naar ook wat meer, misschien nog wel nog abstracter soms. Hoewel ik wel altijd een verhaal wil blijven vertellen. Dat is echt wel heel belangrijk.
0: Ja, leuk. Ja. We hadden wel in het begin gezegd iets over de.

0: echt gewoon in de studio klooien. Ja. Om uiteindelijk tot iets goeds te komen.
1: Ja. Ja.
0: Dus ja, niks tegen perfectionisme. Alleen voor mij moet het uiteindelijk uitmonden in iets spontaans.
1: Ja, mooi. Ja, dat is een mooie af. Dat is een mooie eind aan deze discussie hier. We kunnen ook zeggen, hoe begin jij? Wat is je creatieve proces? Hoe begin jij? Je zei, ik begin met experimenteren in de studio. Maar heb jij een idee, hoe krijg je een idee? Begin je met een instrument? Bouw je een instrument eerst? Hoe doe je dat precies?
0: Voorheen was dus altijd, waren er altijd gewoon field recordings, dus mijn uitgangspunt. En zoals ik aangaf, dat is steeds meer verworden naar samplen van zelfgemaakte instrumenten. Dus ik heb niet al tot doel om zelf instrumenten te maken. Ik ben op zoek naar een soort geluid.
1: Geluid, ja.
0: Sinds, nou wat zal het zijn, een paar jaar ben ik, heb ik een soort module ontwikkeld die nu een beetje ontwikkeld is. Samen met anderen, dat doe ik natuurlijk niet alleen. En dat is een percussief module waarbij je met een sequencer op je telefoon via Bluetooth kun je daarmee praten en dan kun je 8 solenoids, 8 wat zijn dat, magneetjes aansturen, zal ik maar zeggen. Daarmee kun je dan weer instrumenten beroeren.
1: Slaan.
0: Ja. Ja. Nou ja, het kunnen ook snaren zijn en dat soort dingen.
1: Ja.
0: En dan ben ik daarmee bezig en dan kan ik met hele rare maatsoorten en dingen kan ik dan een fantastische basis leggen. Maar dan wil ik iets met lange noten hebben en ja, ik heb geen cello liggen of zo. Dus dan bouw ik zelf zoiets.
1: Ja, oké. Okay.
0: En dan klip ik daar een contactmicrofoon aan. En kan ik die gebruiken. Maar het doel is niet per se dus dat ik zelf dat instrument maak. Maar ik ben op zoek naar die lange noten. En dat is dan het uitgangspunt om dat te maken. En verder klinkt die, ik bedoel, ik kan hem gewoon stemmen.
1: Ja.
0: Ik bedoel, het is geen vals klinkend ding. En ik denk dat er wel een zekere geluidskwaliteit in zit. Niet per se van een cello, maar wel een snaarinstrument wat met een strijkstok beroerd wordt.
1: Yes. Dus in het proces zie jij, oh, ik mis dit.
0: Ja.
1: En dan probeer je die te maken.
0: Ja.
1: Ja. Fantastisch. Ja.
0: En,
1: eigen gereedschap maken.
0: Eigenlijk is dat het ook gereedschap maken, maar daardoor ben ik ook niet bang om daar verder mee te experimenteren. Dus als ik een andere rare percussie-instrument met veren heb gemaakt, leg ik daar ook gewoon dingen op. Of probeer ik nog verder uit te trekken. Want ik heb het toch zelf in elkaar gezet. Dus ik ben totaal niet bang dat ik iets stuk maak. En daardoor kan mijn experiment gewoon verder gaan dan. Ik zal nooit mijn. Ik heb ook een gitaar er liggen. Ja, die zal ik nooit op die manier behandelen.
1: Juist. Ja. Je gaat een gitaar zelf bouwen, dat jij kan.
0: Juist. Ja. Dus ik heb een basgitaar gemaakt en dat soort dingen.
1: Ik wilde altijd zo'n kapotte piano hebben in de studio.
0: Ja, geweldig.
1: Dat ik kan gewoon experimenteren zonder. Ja. Maar het is een grote, zware ding.
0: Sowieso. Dus goed. En daar komt dat vandaan. En dan ga ik op zoek naar geluidskwaliteit. Ik ga kijken van welke geluiden zitten er allemaal in dit ding wat ik nu gemaakt heb.
1: Maar laten we zeggen, begin jij met een idee van, oh, ik ga een Cinema Perdue album maken.
0: Dat wisselt heel erg. Als ik met Philippe werk, dan is het echt gaan werken naar een cd.
1: Ja.
0: Dus dat is echt het doel.
1: Ja.
0: Als ik met Bouke werk, Laura Collective, wisselt dat. Het kan voor een live sessie zijn, maar dat is ook altijd improvisatie. Maar dan verzinnen we meestal wel een lijn, een beetje van tevoren, die we willen volgen. En als we voor een album werken, dan is wel het doel om naar een album te werken, hoewel daar de werkwijze wel iedere keer heel anders is.

0: Voor Cinéma Perdu ben ik nog te veel in een experimenteerfase met die nieuwe instrumenten die ik zelf aan het maken
1: Ja.
0: ben. En dat begint zich nu langzaam een beetje uit te kristalliseren hoe ik daar naar
1: Aha.
0: opnames wil komen. Kijk,
1: Oké.
0: voorheen was het heel erg het vastleggen van een bepaalde plek en de sfeer van een plek. Maar nu, omdat ik veel meer met live geluid bezig ben, moet ze dat opnieuw zetten hoe ik daar tot opnames wil komen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus je bent gewoon bezig met experimenteren.
0: Nu nog
1: En op een
0: wel.
1: bepaald moment wordt het meer
0: Ja.
1: minder abstract of zo. Dat
0: Nou,
1: jij weet, oh, dat wil ik doen. Dat kan ook, dat kan een album worden, dat
0: ja.
1: kan een track worden of zo.
0: Ja.
1: Compositie. Ja.
0: Klopt. Ja.
1: Ja. Leuk, ja, dat is interessant om te horen. Ja. En wanneer weet je dat het iets klaar is? Dat jij, ben je tevreden dat jij denkt, oh, die kan ik gewoon delen met het publiek?
0: Nou, voorheen was ik best wel angstig om dingen te delen met mensen. Ja.
1: Ja.
0: Tegenwoordig ben ik daar eigenlijk heel makkelijk in geworden. Ik zie het veel meer als een proces. De opname die je net gehoord hebt, ja, daar kan ik nu 100 dingen opnoemen die niet goed zijn geweest. Maar ik denk dat dat niet zo interessant is. Het is wel. Het is gewoon op dat moment was het er en dat is prima. Dat wil niet zeggen dat ik. Als ik iets terugluister, leer ik daar ook weer van. En wat ik ervan leer, gebruik ik weer in mijn
1: In je
0: volgende
1: volgende opname.
0: opnames.
1: Ja.
0: En ik vind het niet erg om mensen mee te nemen in dat proces.
1: Ja.
0: Dus iedereen mag alles horen. En
1: Juist,
0: dat is
1: ja.
0: ook bij. Dat vind ik ook het grappige van Woodbender, natuurlijk. Daar waren we gewoon ook gewoon een kwartier uit een sessie van 30 minuten gewoon online zetten. En ja,
1: Ja.
0: dat is ook gewoon een deel van het proces. En de ene keer
1: Juist,
0: is
1: ja,
0: dat
1: je
0: wel goed.
1: deelt een deel van het proces. Ja.
0: Ja, maar dat zal geen. Dus zo perfectionistisch ben ik dan wel weer. Dat zal nooit een CD worden.
1: Dus
0: Dat zal.
1: dat is wel anders nu met digitale muziek. En dat jij zelf iets kan makkelijk opnemen en delen op online en zo. Hè? Het is anders dan vroeger dat je een album moest leveren.
0: Ja,
1: Ja.
0: dat is heel echt heel
1: En
0: anders,
1: ja,
0: ja.
1: daarom zie je ook, denk ik, een explosie aan experimentele muziek en mensen die dingen zelf maken. Want dat is minder serieus of zo. Minder,
0: Nee, ik denk
1: ja.
0: niet. Nou, weet ik niet. Ik weet niet. Voor mij is het niet minder serieus.
1: Nee, ik bedoel het niet op die manier. Het is natuurlijk voor de mensen die dat maken ook heel serieus. Maar het is niet zo dat jij iets moet verkopen, snap je? Het
0: Nee,
1: is,
0: klopt.
1: ja, een CD met een label die verkoopt CD's. Het is een heel andere benadering. Je denkt meer, oh, ik moet iets goeds maken en een product en een opname voor die
0: Nou,
1: producten.
0: misschien. Wat ik zelf een beetje. Ik mis wel een beetje speelsigheid in heel veel muziek die ik nu hoor of zo. Ik vind. Of nou, speelsigheid? Ik hou heel erg van eigenheid. Als iemand gewoon zijn haar ding doet, om het zo maar te zeggen. En soms mis ik dat wel een beetje.
1: Ja, ik snap het. Ja, de. Ja, we kunnen dat ook zo zien, natuurlijk. We zeggen over CD's, ja. Veel mensen misschien weten niet wat een CD is, jonge mensen. Een album misschien is dat een betere woord. Een album, ja.
0: Ja, maar ik vind het nog steeds leuk om wel dingen uit te brengen. Dus dat moet een soort. Dat moet een waarde hebben dat je het vaker wil luisteren.
1: Ja.
0: Ja, misschien voldoet het dan net aan iets andere. De live is heel erg hier en nu ervaring. Het gekke is, ik heb opnames gehoord van live sessies waar ik bij ben geweest. En die opnames vond ik echt niet om aan te horen. Terwijl toen ik erbij was, ik bijna emotioneel overmand was, om het zo maar eens te zeggen.
1: Hè? Dat is heel interessant,
0: dus,
1: hè?
0: En dat, dus de context waarin je luistert
1: is heel belangrijk.
0: Is heel belangrijk,
1: ja. Het is natuurlijk ook niet alleen maar luisteren, maar je zit ook in een zaal met andere mensen.
0: Ja.
1: Je deelt een ervaring met ze. En met de muzikanten natuurlijk.
0: Ja. Ik heb er zelf heb ik echt een tocht door gemaakt om tot modernere muziek te komen. Hè? Ik bedoel, ik ben dan begonnen met dingen van Arvo Pärt te luisteren. Die nog wel melodisch zijn, maar al wel een beetje abstract worden. Hè? Ik vind,
1: dat is een heel belangrijk componist natuurlijk. Een grote uitzondering in de muziek van nu.
0: Hij heeft missenachtige dingen gemaakt. Het heeft heel erg nog een soort basis vanuit het verleden bijna.
1: Ja, zo kerkmuziek, maar dan nieuw.
0: Ja,
1: nieuw kerkmuziek. Ja
0: en een van de mooie werken waar ik begonnen ben met meer abstract naar iets abstracter te luisteren is dan Tabula Rasa, wat hij van Arvo Pärt. Nou, en zo ben ik langzaam een muzikale reis begonnen. Toen kom ik bij Hymnos van Celsi. En dan ga je nog abstracter en dan kom je bij Xenakis uit.
1: Ja,
0: en
1: dat zou ik zeggen, dat is de andere kant helemaal, hè? Toch?
0: Nee, maar goed, Xenakis heeft natuurlijk, het verhaal is al heel boeiend van zijn leven, maar ik vind ook de verschillende werkwijzes die hij heeft, van met graphic scores tot hele opstellingen zelfs voor hoe de muzikanten gegroepeerd moesten zijn. Dat heb ik pas later erbij gelezen. Ik ben eerst ook echt gaan luisteren naar die klankenwereld. En dat is mij wat ik fascinerend aan hem vind. Dat is meer de totaal van mij losstaande. Hoe moet ik het zeggen? Het is een klankwereld waarin ik me kan blijven verwonderen.
1: Oeh, ja, dat is een mooie. Ja, dankjewel. Deze derde aflevering van Lifeforms werd gepresenteerd en samengesteld door Thomas Fotiadis. De volgende editie van de festival Open Forms, dat wij organiseren, is op zaterdag 27 juni. Locatie is boot 122 bij de Nijverheidskade in Utrecht. Bedankt voor het luisteren en tot volgende maand.

Dit is The Art of the Improvisers op de Concertzender en World of Jazz, samengesteld door Ken Vos. Vandaag de 12e aflevering van een serie over de Amerikaanse pianist, bandleider, trombonist en activistische organisator Horace Tapscott. Hij wordt bekend om zijn percussieve, puntige pianospel en avontuurlijke arrangementen. In deze uitzending horen we Tapscott in kleinere bezettingen uit de periode 1986 tot 1989. In april 1986 neemt het Jesse Sharps Quintet in Los Angeles het album Sharps and Flats op. Ze doen dat in de Mad Hatter Studios van Chick Corea. De band bestaat uit Steve Smith, trompet, Jesse Sharps, rieten en fluit, Nate Morgan, piano, Joe Lecter, bas en Carl Burnett, drums. In één stuk vervangt Horace Tapscott pianist Nate Morgan. Dat is Carnival, een stuk van Sharps waarin hij op een samba-ritme fluit speelt. Het is een uitgave van Nimbus West Records.

is, dus daar gaan we verder niet het over hebben. Van de June Solstice is dit Nijim met het stuk Pain versus Pain. Klinkt al meteen gezellig. Welkom, een hele goede zondagavond en tot 9 uur is dit het programma Sensenta met Nijim Pain versus Pain.

Patch nummer 6 van het album Unfinished Patches, volume 2. Unfinished Patches. Dat is verschenen op het Poolse Pointless Geometry label en het komt uit 2020 dit. Dit was Tutti Harp. En Unfinished Patches volume 2, dan was er ook een Unfinished Patches deel 1 natuurlijk. En die was een stuk rustiger, een stuk subtieler, maar ook een stuk bevreemdender. En die verscheen in hetzelfde jaar, ook 2020 dus, op Shimmering Moods Records destijds. En dit tweede deel dus op Pointless Geometry. En daarna werd het bij mijn weten helemaal stil rondom Tutti Harp, alweer zo eentje. Jammer, want die beide albums die zijn zeker de moeite. En als je ze samen achter elkaar luistert, of je nou eerst subtiel wilt of eerst de beuk erin, dat maakt niet uit, het vormt eigenlijk één heel mooi geheel samen. En aan het begin van dit blok voor Tutti Harp hoorde u nog Nijim met Pain versus Pain. Dat was oud werk van Tutti Harp en we blijven nog even in het verleden. We gaan zelfs terug naar het vorige decennium. Het was grote najaarschoonmaak deze week en er kwam een en ander onder het stof vandaan. Waaronder deze van Phonol. Helemaal grijs gedraaid destijds. Phonol. Dat is een artiest die alle geluiden in de muziek opwekt met het daarvoor bestemde programmeerpakket Super Collider. En dit is daar een mooi voorbeeld van. Uit 2015 hoort u Phonol met Swarm.

Benoit en de Mandelbrot. In de categorie meer Supercollider is meer beter. U hoorde in dit blokje twee stukken en allebei gemaakt met Supercollider. Eerst Phonol met Swarm en daarna dus deze van Benoit en de Mandelbrot met Grainface. Het verschil tussen de beiden is dat Phonol alles alleen en vanuit de studio doet en dat Benoit en de Mandelbrot een live coding collectief is. Dus die doen dit ook ter plekke vanuit het niets op het podium. En nou ja, doen of deden, dat is onbekend, want ook van deze geweldige groep is ons niets meer onder ogen of onder oren gekomen. Er is nog mailcontact geweest, we hebben ze erop gewezen dat ze grote fans hebben in Nederland op de radio. Een vrolijke reactie, maar geen nieuwe muziek. Misschien ooit. Dit in ieder geval, Grainface, stond op het briljante debuutalbum. Dat album heet ook gewoon Benoit and the Mandelbrot en is in 2016 verschenen. Digitaal en, wat u net hoorde, op vinyl bij Sief Records. Nou, daarmee hebben we even genoeg naar het verleden gekeken. We gaan weer terug naar het nu. Naar het Verenigd Koninkrijk en naar Japan. Het label dat is Audio Bulb Records uit Sheffield. En de muziek die komt uit Tokio en is van de hand van Nonturn. Nonturn, dat is de artiestennaam van Nozom Yoneda. Van het nieuwe album Repeating Town, gisteren verschenen, hoort u Stagnant. Dit is Nonturn.

Ich bin auch sichtbar. Der Wort bedeutet, man geht darauf,

En u hoorde maar liefst 5 werken in dat afgelopen blok. We eindigden dus met het stuk Viewpoint van Pablo's Eye. En we begonnen met Nozum Yonida, oftewel Nontum, met het werk Stagnant. De ambient in het midden die was van The Adelaidean, inderdaad uit Adelaide. En dat was het lange werk Sleepers in Motion, wat we dan nog niet eens helemaal draaiden, want het gaat dikker over het half uur heen. En daardoorheen hoorde u 2 stukken met de titel Nieuws. Eentje is helemaal nieuw door Alexander Holm. En het is de kenners onder u waarschijnlijk niet ontgaan. Er zat er nog eentje in met de titel Nieuws en die was van Kraftwerk. En zo komen we bij het tweede uur Sensenta, waar we even kijken van de synthesizer ambient via brekend glas en echoapparaten naar elektroakoestische verstilling gaan. En we beginnen ook een beetje verstild met Kloop, want daar zijn we vorige week ook mee geëindigd. Van het album Deep Emotional Phases uit 2015, dit is Kloop met Emotional Cycle.